0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: Hé, hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde 11 miljoen dollar, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Eric Eazy-E Wright. And Tupac Shakur. Rest in peace, homie.
1: Dit is 2.
2: Ook op de Loper.
1: Het Stadserf.
2: En in de Hoofdstedenbuurt. 2.
1: 2.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid. En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. En de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde 11 miljoen dollar, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Rood is allang het rood niet meer, het rood van rode rozen. De kleur van liefde van weleer lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn.

0: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer: vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt en al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
1: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak en Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
0: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been en er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
0: En de Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit, meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
1: Bart, die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
0: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
2: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
3: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
0: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op. Zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De Fiat bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Roelof Arendsveen staat 20 kilometer file. Door de werkzaamheden op de A44 drie kwartier vertraging. Op de A12 Den Haag richting Utrecht 20 minuten vertraging. Tussen Gouda en Nieuwebrug 7 kilometer file. Een kwartier op de A12 naar Utrecht richting Den Haag tussen Bleiswijk en knooppunt Prins Klausplein. Door een kapotte auto 8 kilometer file. Staat door een kapotte auto op de A20 Gouda richting Hoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En de vertraging daar is 20 minuten. Veel vertraging ook bij de aansluiting met de A4 op de N206 Zoetermeer-Heemstede tussen Zoetermeer Buitenweg en de A4 5 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: heerlijke tijd.
1: Goedemorgen, het is dinsdag 30 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Te Werk Te Wiel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over hoe de Vlaardingse ADA tot twee keer toe vast kwam te zitten in de lift. De windwijzer, ook in Vlaardingen, spaart voor een nieuw dak. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren in Schiedam.

0: Nou, de eerste keer stond ik op de eerste etage vast. Kwam ik terug van het uitlaten van Shiva. En de tweede keer wilde ik weggaan, toen stond ik hier vast. En het was de derde keer die week en 3 dagen op rij dat de lift ermee stopte. Ja. Van de warmte.
1: Ada Don woont aan de Scheldeplaats in de Vlaardingse Oostwijk en zat vorige week tot 2 keer toe vast in de lift. Door de warmte was de lift in storing geraakt, precies op het moment dat zij erin stond. Donderdag heeft ze bijna 1 uur in de lift gestaan. Vrijdag iets korter, zo'n 20 minuten.
0: Vorige week een donderdag de eerste keer, s'avonds om 7 uur na de uitlaten met de hond. En vrijdag 26 juni, smiddags om 5 uur. Wilde ik met de hond gaan wandelen en het was gelijk raak.
2: Ja, en woensdag had een buurvrouw alvast gezeten.
0: Woensdagavond heeft een buurvrouw, die kwam van de werk af, die werkt bij de thuiszorg. En die kwam er vanaf en die heeft 1,5 uur in de lift vastgezeten tot haar vader ook de brandweer belde. Ja, ja, die had ook gelukkig wat te drinken bij haar en het telefoon.
1: Ja, en lang heb je zelf vastgezeten?
0: De eerste keer een uur en de tweede keer 20 minuten.
2: Ja.
0: Ja. Nou, dat is echt in die hitte heel lang, hoor.
2: Ja, ja.
0: En vooral een hond die ligt te hijgen en te piepen. Dan, dat is gewoon waardeloos. Ja.
1: Tot 3 keer toe, bij zowel Ada als bij haar buurvrouw, moest de brandweer aan te pas komen om de lift weer open te krijgen. Met de tropische temperaturen van afgelopen week was Ada blij dat ze er weer uit was. Ze maakte zich vooral zorgen om haar hondje Shiva, die bijna oververhit raakte.
0: De temperatuur loopt heel snel op. De hond die raakte oververhit. Er zit een alarm in de lift, die kan je indrukken. Krijg je eerst 5 seconden alarm, krijg je contact met een telefoniste. En die gaat de monteur waarschuwen.
2: Ja.
0: Maar de monteur die kan door het hele land zijn. Dus het duurt, als hij mazzel hebt, 1 uur. Het kan ook 2 uur duren, of langer.
2: Ja.
0: En in deze hitte is dat niet te doen. Dus vandaar dat de brandweer ingeschakeld wordt. En die zijn 3 keer op de rij. Zijn ze vrij snel gekomen, binnen een kwartier hebben de lift opengemaakt. En dat is gewoon de redding van de hond in ieder geval geweest. Ja. Maar wat ik wel de mensen voor wil waarschuwen met liften, met te warme temperaturen, neem een flesje water mee, neem altijd een telefoon mee. En als je, vooral met de honden, let goed op, want een hond is nog eerder overhit als wij zelf.
2: Ja, ja.
1: Volgens Van Delen, het bedrijf onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud, is de lift op woensdag en donderdag door de hitte in storing geraakt. De oorzaak van vrijdag is niet te achterhalen, omdat de brandweer de noodstop zou hebben ingedrukt. Maar dat de lift ook toen is stil komen te staan door de hitte, lijkt vrijwel zeker. Daarbij laat het bedrijf ook weten dat als het nog een keer zou gebeuren, dat er grondig naar de lift wordt gekeken. En Ada, die gaat voorlopig met de trap.
0: Ik durf wel met een lift, maar niet met deze, voorlopig.
2: Nee.
0: En ook niet met warm weer.
2: Nee.
0: Dat, nee, en Maar de meeste liften, want mijn vriendin woont in de Bolde, die zegt, onze lift is helemaal niet warm, maar die zijn inpandig. En deze staat de hele dag achter glas in de zon.
2: Ja.
0: Bovenop het dak ook. Dus ik neem hem niet, voorlopig. Nee. Dan moet het wel weer heel koud gaan worden.
2: Ja.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het wordt niet per se heel warm vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 20 graden en zien we af en toe de zon. Verder belooft het een bewolkte dag te worden met in de middag vooral grijs. De temperatuur die blijft steken op zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: actueel.
1: Bij een botsing in Vlaardingen-Oost hebben twee auto's flinke schade opgelopen. Op de kruising van de Binnensingel en de Emmastraat kwamen twee witte bolides met elkaar in botsing. Er kwam een ambulance ter plaatse bij het ongeluk, maar er bleek alleen schade aan de auto's te zijn. Ook het kindje dat in een van de auto's zat raakte niet gewond. De weg is door de politie tijdelijk afgesloten om het incident verder af te handelen. En een auto in Schiedam is maandag 29 juni op klaarlichte dag in brand gevlogen. Het incident vond plaats op de Willem-Pastoorstraat ter hoogte van de Parkweg. Het vermoeden is dat de auto in brand vloog tijdens het rijden. Het motorblok brandde compleet uit. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, maar kon het uitbranden niet voorkomen. Bij het incident raakte niemand gewond. Een takelwagen heeft de auto vervolgens weggesleept.

0: Het voormalige kerkgebouw aan de Schiedamseweg in Vlaardingen krijgt een nieuw dak. Ontmoetingsplek De Windwijzer organiseert allerlei activiteiten in het gebouw. En om die de komende 15 jaar te kunnen blijven organiseren, moet er wat aan het dak gedaan worden. Het vervangen van alle dakpannen en het koper kost ruim 600.000 euro. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
1: Die gaan er allemaal af. En die worden allemaal vernieuwd. En niet alleen deze, maar ook de toren die je daar ziet, daar moet volledig nieuwe koperen bekleding weer op. Dus ingrijpend.
2: En ingrijpend is het zeker. Het gehele dak van dit voormalige kerkgebouw aan de Vlaardingse Schiedamseweg wordt vervangen. In De Windwijzer worden allerlei activiteiten georganiseerd. En om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen behouden, is vervanging nodig.
1: We zijn een aanloophuis, we zijn een cultuurhuis, we zijn een plek van ontmoeting, bezinning en dienstverlening. We hebben ondersteuningsspreekuur, sociaal spreekuur, maar er worden ook filmavonden gehouden, maaltijden worden er verzorgd. Nou, op een gegeven moment ontstaan er gevaarlijke situaties en is het dak zo aan onderhoud toe dat als je dat niet doet, dan moet je op een gegeven moment zeggen, je kan hier geen activiteiten meer verrichten. En dat zal niet direct op een jaar aankomen. Maar als je dat echt voor een langere tijd wil doen, dan moet je een aantal maatregelen nu gaan nemen.
2: Hoewel het moeilijk te zien is dat de dakpannen aan vervanging toe zijn, is dit wel het geval volgens Werner. Zo zitten er scheurtjes in en liggen bepaalde pannen omhoog. De grote renovatie moet ervoor zorgen dat de windwijzer nog sowieso 15 jaar door kan gaan in het gebouw. De dakpannen zijn al 100 jaar oud.
1: Nou, in de loop der tijd hebben we vrij veel stormschade gehad. Dus pannen zijn er soms, lagen die helemaal bezaaid met pannen. Die zijn weer teruggelegd. Door dat naar beneden schuiven gaan pannen ook beschadigen. Ze gaan verschuiven. Ze worden weer teruggelegd. De aannemer die dat deed, die zei, dit kan ik niet blijven doen. Gewoon uit arbo-redenen, maar ook je krijgt een patchwork dak op deze manier. En wil je echt weer voor tientallen jaren dit gebouw goed in onderhoud hebben, dan moet je ook rigoureuze maatregelen nemen.
2: Het gebouw komt volledig in de stijgers te staan en het totaalplaatje kost 600.000 euro. Alle onderhoudskosten moet Windwijzer zelf betalen, behalve de vernieuwing van het dak. De kosten delen zij met de Protestantse Kerk Vlaardingen.
1: En dat is nog steeds erg veel geld voor ons. Gelukkig, we hebben daar de afgelopen jaren voor gespaard als stichting. We hebben een aantal fondsen die nu al hebben aangegeven, wij willen jullie daarbij ondersteunen. Ook nu het fiat gegeven is van Fonds Schiedam Vlaardingen, hebben we tegen de aannemer gezegd, ga maar beginnen in september. Want dat was wel uniek dat we een aannemer vonden die dit najaar eigenlijk de hele operatie kon uitvoeren. We hebben nu nog een gat van 30.000 tot 50.000 euro. En dat gaan we in de komende maanden met allerlei acties gaan we dat proberen dicht te leggen. Maar daar hebben we ook alle vertrouwen in.
2: Zo komt er een crowdfunding, maar ook een rommelmarkt, een veiling en benefietavonden.
1: We willen in overleg met een kunstenaar van het koper van het dak willen we kleine kunstwerkjes maken als een soort bedankkunstwerk. Die we aan die mensen geven. Iedere bijdrage telt. Dus ook iemand die zegt, ik wil 5 euro om daarmee 1 dakpan te steunen. Daar zijn we heel blij mee.
3: Ja, exact.
1: En iemand die zegt, ik wil wel 200 dakpannen steunen. Daar zijn we ook heel blij mee.
2: En dan moet in november de windwijzer een nieuw dak hebben.
1: En dan is de windwijzer klaar voor minimaal de komende 15 jaar. We zien er naar uit.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
1: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarbovenop wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
0: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
2: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
0: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep 24 kilometer file. Een uur vertraging door werkzaamheden op de A44. Op de A12 Utrecht-Den Haag tussen Voorburg en Malieveld 2 kilometer file. A20 Hoek van Holland richting Gouda door een ongeluk 6 kilometer file tussen Schiedam en knooppunt de Brechtseplein. De vertraging is 40 minuten, er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
5: Twee actueel.
6: Dennis Korenvaar.
7: Dit is 2.

0: Goedemorgen, het is dinsdag 30 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.
1: Hoi,

0: Hey.
1: Marleen van Hilton van 76 jaar heeft van zwemmen in het open water een vast onderdeel van haar dag gemaakt. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam verhuisde, ligt ze vrijwel dagelijks in de Lange Haven. Of het nu hartje winter is of tijdens de afgelopen hittegolf, Marleen trekt haar zwempak aan en gaat het water in. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: En heeft hij nou een routine elke keer als hij gaat zwemmen?
3: Ja, zwempak aan, sokken aan, boei aan en Apple Watch op workout zwemmen.
2: Zo, nog even het hoedje pakken.
3: Het hoedje, zwemzonnebril. En daar hangt hij dan.
2: Want zonder deze boeien blijft hij niet makkelijk drijven?
3: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je niet makkelijk blijft drijven. Daar kan ik goed genoeg voor zwemmen. Het gaat erom dat schippers je moeten kunnen zien. Te water, te water. Maar ik zwem als een slak, hoor.
2: Misschien heb je Marleen wel eens zien zwemmen in de Lange Haven in Schiedam. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam is verhuisd, zwemt ze hier door weer en wind. En nu met de hoge temperatuur is het extra verfrissend. Toch, Marleen?
3: Ja, het is wel verfrissend, maar wil je weten hoe warm het is?
2: Ja.
3: Het is nu, jongen, 28 graden het water. Dat is warmer dan de Middellandse Zee.
2: En wanneer zwemt u het liefste? Welke temperaturen?
3: Maakt het niet uit.
2: Gewoon altijd?
3: Altijd.
2: Altijd even genieten?
3: Altijd genieten. En op tijd dat ik wil, hè. Als ik naar een zwembad ga, moet ik 6 euro betalen. Nou, ik ben een krent, dus dat liever niet. En dan zit ik ook nog vast aan de tijd. En ik kan maar 1 uur. Dus terwijl ik nu, als ik iemand tegenkom, een kennis, ga ik rustig 10 minuten in het water liggen babbelen, weet je wel.
4: Gezellig.
3: Beetje zo gezellig.
5: Hoi. Kom je hoor?
6: Ik ook.
5: Ja, kom maar.
6: Met auto en al.
5: Nee.
2: Verklaren mensen u voor gek dat u hier zwemt?
3: Nou, dat zijn altijd dezelfde vragen. Is het niet koud? Nou, voor mij niet, voor jou wel, denk ik. Is het niet vies? Dat weet ik niet, want ik drink het niet. Hoe oud bent u? Nou, dan tel ik er 5 jaar bij op. Dan zeg ik 81. En dan zijn ze een beetje stil.
2: Ja.
3: Dat moet je altijd doen, hè? 5 jaar bij je leeftijd optellen. Of desnoods, jij bent nog lekker jong. 10 jaar krijg je meer complimenten, hoor.
2: Oh, ja, dat is maar een tip.
3: Dat is de truc. Ja. Ik ga onder de brug door.
2: En waarom dan zwemmen en niet hardlopen?
3: Oh, verschrikkelijk. Oh, doodvermoeiend.
2: Zwemmen is gewoon het allerleukste.
3: Zwemmen is gewoon het lekkerste, het rustigste. Je drijft. We komen uit het water. Dus we gaan weer terug naar het water. Maar zolang ik mijn armen kan bewegen, het water in kan komen en er weer uit kan komen, zonder dat er een lift aan te pas moet komen, blijf ik zwemmen. En ja, kijkertjes van Schiedam en omgeving. Het water is niet vies. Het is gratis, we zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro en je zit vast aan bepaalde tijden. En je moet in een rondje zwemmen. En het wordt voorgepist door pissende bejaarden. Ik ben ook een pissende bejaarde, maar goed. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk en gezellig.

0: party.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedemorgen, het wordt niet per se heel warm vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 20 graden en zien we af en toe de zon. Verder belooft het een bewolkte dag te worden met in de middag vooral grijs. De temperatuur die blijft steken op zo'n 22 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: is 2.
1: Achtertuinen, terrassen, intuinen en bijzondere locaties in Schiedam veranderden op zondag 28 juni in kleine podia tijdens de eerste Schiedamse editie van Gluren bij de Buren. Nou, en hoe dat eraan toe ging, dat hoor je in de volgende reportage.

0: van de snoeiharde riffs van een band tot de verfijnde klanken van een jazzgroep of een ingetogen zangeres. Met 42 locaties en met 160 optredens was Schiedam op zondag 28 juni voor het eerst het kloppende hart van Gluren bij de Buren.
1: Als coördinator zeg ik natuurlijk, Gluren bij de Buren is het leukste festival van Nederland. Maar wat is er nou zo leuk aan? Nou, je kan er achter me zien, zeg maar. Je kan gewoon als bezoeker, kan je gewoon in je eigen straat, je eigen stad, kan je op ontdekking naar nieuwe talenten. Dus in dit geval muziek, maar je hebt ook theater, poëzie.
2: De heer is ook de dienaar. En iedereen is er gelijk.
1: Dus dat is gewoon heel leuk om dat te gaan ontdekken, zeg maar. Je eigen stad opnieuw, maar dan met artiesten en leuke locaties.

0: Nou, het is heel bijzonder natuurlijk dat een festival wat al 18 jaar bestaat, nu dus ook als een van de 62 gemeentes ook Schiedam heeft toegevoegd. Ja, zoals je weet, ja, Schiedam heeft al heel veel kunst- en cultuuropties, maar dit festival was nog onontdekt. Dus vandaar dat het zo bijzonder is dat ja, ook de gemeente het festival heeft omarmd om ja, in Schiedam te kunnen plaatsvinden.
1: Niet alleen de buurtgenoten genieten, maar ook voor de artiesten zelf is het festival speciaal.
2: Nou, een waanzinnige eer, man. Ongelooflijke eer. Nee, gewoon dank.
1: Volgens de organisatie kwamen er gemiddeld zo'n 82 bezoekers per locatie, al zijn nog niet alle bezoekersaantallen binnen. De organisatie spreekt van waardevolle ontmoetingen, nieuwe verbindingen en zelfs de eerste plannen voor samenwerkingen tussen artiesten.
3: Nou, het is heel gezellig. Het is lekker voor de buurt is het leuk dat je elkaar weer tegenkomt. Je hoort op de achtergrond ook allemaal buren met elkaar kletsen. Ik vind het ook wel heel leuk om de amateurkunstenaars, in dit geval Halte Noord, de kans te geven om, om te komen optreden. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen te ontvangen.
4: We staan hier aan de Rustenburg en ja, er staat een leuke band. En ik moet zeggen dat ja, het zo leuk is dat de mensen gewoon ja, zonder te reserveren gewoon ja, plaats kunnen nemen. En lekker onder het genot van een drankje en een hapje van de muziek kunnen genieten.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist? Gedurende de dag wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp 10 kilometer. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam, tussen Zoeterwoude-Rijndijk en Nieuw-Vennep 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. A16 Breda richting Rotterdam, 4 kilometer file bij Knooppunt-Terbrechtseplein, 25 minuten vertraging. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam, tussen knooppunt Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander, 9 kilometer file. 10 minuten op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Knooppunt-Terbrechtseplein. Op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen de N205 en de A4 2 kilometer file. De weg is dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het wordt niet per se heel warm vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 20 graden en zien we af en toe de zon. Verder belooft het een bewolkte dag te worden met in de middag vooral grijs. De temperatuur die blijft steken op zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Hoogmade. N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is dicht bij de aansluiting met de A4 door een ongeluk. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.
3: Dit is 2.
4: Everybody get up.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemorgen, het wordt niet per se heel warm vandaag. In de ochtend ligt de temperatuur rond de 20 graden en zien we af en toe de zon. Verder belooft het een bewolkte dag te worden met in de middag vooral grijs. De temperatuur die blijft steken op zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen. Vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog toekookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag bij Den Hoorn 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. De N207 Hillegom Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij de A44 door een ongeluk. En tussen Rotterdam Centraal en Zwijndrecht rijden tot donderdagavond geen treinen door een stroomstoring. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedemiddag, het is dinsdag 30 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe Twee Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende twee uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over hoe de Vlaardingse ADA tot twee keer toe vast kwam te zitten in de lift. De windwijzer, ook in Vlaardingen, spaart voor een nieuw dak. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren in Schiedam.
1: Dirty mind turns me on. Just from the visual.

0: Dit is 2.
1: Nou, de eerste keer stond ik op de eerste etage vast. Kwam ik terug van het uitlaten van Shiva. En de tweede keer wilde ik weggaan, toen stond ik hier vast. En het was de derde keer die week en 3 dagen op rij dat de lift ermee stopte. Ja. Van de warmte.
2: Ada Don woont aan de Scheldeplaats in de Vlaardingse Oostwijk en zat vorige week tot 2 keer toe vast in de lift. Door de warmte was de lift in storing geraakt, precies op het moment dat zij erin stond. Donderdag heeft ze bijna 1 uur in de lift gestaan. Vrijdag iets korter, zo'n 20 minuten.
1: Vorige week een donderdag de eerste keer, s'avonds om 7 uur na de uitlaten met de hond. En vrijdag 26 juni, smiddags om 5 uur. Wilde ik met de hond gaan wandelen en het was gelijk raak.
0: Ja, en woensdag had een buurvrouw al vast.
1: Woensdagavond heeft een buurvrouw, die kwam van de werk af, die werkt bij de thuiszorg. En die kwam er vanaf en die heeft 1,5 uur in de lift vastgezeten tot haar vader ook de brandweer belde. Ja, ja, die had ook gelukkig wat te drinken bij haar en het telefoon.
2: Ja, en hoe lang heb je zelf vastgezeten?
1: De eerste keer een uur en de tweede keer 20 minuten.
0: Ja.
1: Ja. Nou, het is echt in die hitte heel lang, hoor.
0: Ja, ja.
1: En vooral een hond die ligt te hijgen en te piepen. Dan, dat is gewoon waardeloos. Ja.
2: Tot 3 keer toe, bij zowel Ada als bij haar buurvrouw, moest de brandweer aan te pas komen om de lift weer open te krijgen. Met de tropische temperaturen van afgelopen week was Ada blij dat ze er weer uit was. Ze maakte zich vooral zorgen om haar hondje Shiva, die bijna oververhit raakte.
1: Want de temperatuur loopt heel snel op. De hond die raakte oververhit. Er zit een alarm

0: gewoon de redding van de hond in ieder geval geweest. Ja. Maar wat ik wel de mensen voor wil waarschuwen, mijn liften, met te warme temperaturen, neem een flesje water mee, neem altijd een telefoon mee. En als je, vooral met de honden, let goed op, want een hond is nog eerder overhit als wij zelf.
1: Ja, ja.
2: Volgens Van Delen, het bedrijf onder andere verantwoordelijk voor het onderhoud, is de lift op woensdag en donderdag door de hitte in storing geraakt. De oorzaak van vrijdag is niet te achterhalen, omdat de brandweer de noodstop zou hebben ingedrukt. Maar dat de lift ook toen is stil komen te staan door de hitte, lijkt vrijwel zeker. Daarbij laat het bedrijf ook weten dat als het nog een keer zou gebeuren, dat er grondig naar de lift wordt gekeken. En Ada, die gaat voorlopig met de trap.
0: Ik durf wel met een lift, maar niet met deze voorlopig.
1: Nee.
0: En ook niet met warm weer.
1: Nee.
0: Dat, nee, en ja. Maar de meeste liften, want mijn vriendin woont in de Bolden, die zegt, onze lift is helemaal niet warm, maar die zijn inpandig. En deze staat de hele dag achter glas in de zon.
1: Ja.
0: Bovenop het dak ook. Dus ja, ik neem hem niet voorlopig. Nee. Dan moet het wel weer heel koud gaan worden.
1: Ja.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het wordt niet heel warm vandaag. 22 graden in de middag. Vanavond gaan we de zon pas weer zien, nadat hij vanmiddag even gemist moet worden. Vanavond nog zo'n 19 graden. Morgenochtend begint regenachtig en wordt het ook niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

actueel. Bij een botsing in Vlaardingen-Oost hebben twee auto's flinke schade opgelopen. Op de kruising van de Binnensingel en de Emmastraat kwamen twee witte bolides met elkaar in botsing. Er kwam een ambulance ter plaatse bij het ongeluk, maar er bleek alleen schade aan de auto's te zijn. Ook het kindje dat in een van de auto's zat raakte niet gewond. De weg is door de politie tijdelijk afgesloten om het incident verder af te handelen. En een auto in Schiedam is maandag 29 juni op klaarlichte dag in brand gevlogen. Het incident vond plaats op de Willem-Pastoorstraat ter hoogte van de Parkweg. Het vermoeden is dat de auto in brand vloog tijdens het rijden. Het motorblok brandde compleet uit. De brandweer kwam ter plaatse om de brand te blussen, maar kon het uitbranden niet voorkomen. Bij het incident raakte niemand gewond. Een takelwagen heeft de auto vervolgens weggesleept.

0: 2.
1: Dit is 2. Het voormalige kerkgebouw aan de Schiedamseweg in Vlaardingen krijgt een nieuw dak. Ontmoetingsplek De Windwijzer organiseert allerlei activiteiten in het gebouw. En om die de komende 15 jaar te kunnen blijven organiseren, moet er wat aan het dak gedaan worden. Het vervangen van alle dakpannen en het koper kost ruim 600.000 euro. Je hoort er meer over in de volgende reportage.
2: Die gaan er allemaal af. En die worden allemaal vernieuwd. En niet alleen deze, maar ook de toren die je daar ziet. Daar moet volledig nieuwe koperen bekleding weer op. Dus ingrijpend.
3: En ingrijpend is het zeker. Het gehele dak van dit voormalige kerkgebouw aan de Vlaardingse Schiedamseweg wordt vervangen. In De Windwijzer worden allerlei activiteiten georganiseerd. En om deze activiteiten ook in de toekomst te kunnen behouden, is vervanging nodig.
2: We zijn een aanloophuis, we zijn een cultuurhuis, we zijn een plek van ontmoeting, bezinning en dienstverlening. We hebben ondersteuningsspreekuur, sociaal spreekuur, maar er worden ook filmavonden gehouden, maaltijden worden er verzorgd. Nou, op een gegeven moment ontstaan er gevaarlijke situaties en is het dak zo aan onderhoud toe dat als je dat niet doet, dan moet je op een gegeven moment zeggen, je kan hier geen activiteiten meer verrichten. En dat zal niet direct op een jaar aankomen. Maar als je dat echt voor een langere tijd wil doen, dan moet je een aantal maatregelen nu gaan nemen.
3: Hoewel het moeilijk te zien is dat de dakpannen aan vervanging toe zijn, is dit wel het geval volgens Werner. Zo zitten er scheurtjes in en liggen bepaalde pannen omhoog. De grote renovatie moet ervoor zorgen dat de windwijzer nog sowieso 15 jaar door kan gaan in het gebouw. De dakpannen zijn al 100 jaar oud.
2: Nou, in de loop der tijd hebben we vrij veel stormschade gehad. Dus pannen zijn er soms, lag het hier helemaal bezaaid met pannen. Die zijn weer teruggelegd. Door dat naar beneden schuiven gaan pannen ook beschadigen. Ze gaan verschuiven. Ze worden weer teruggelegd. De aannemer die dat deed, die zei, dit kan ik niet blijven doen. Gewoon uit arbo-redenen, maar ook je krijgt een patchwork dak op deze manier. En wil je echt weer voor tientallen jaren dit gebouw goed in onderhoud hebben, dan moet je ook rigoureuze maatregelen nemen.
3: Het gebouw komt volledig in de stijgers te staan en het totaalplaatje kost 600.000 euro. Alle onderhoudskosten moet Windwijzer zelf betalen, behalve de vernieuwing van het dak. De kosten delen zij met de Protestantse Kerk Vlaardingen.
2: En dat is nog steeds erg veel geld voor ons. Gelukkig, we hebben daar de afgelopen jaren voor gespaard als stichting. We hebben een aantal fondsen die nu al hebben aangegeven, wij willen jullie daarbij ondersteunen. Ook nu het fiat gegeven is van Fonds Schiedam-Vlaardingen, hebben we tegen de aannemer gezegd, ga maar beginnen in september. Want dat was wel uniek dat we een aannemer vonden die dit najaar eigenlijk de hele operatie kon uitvoeren. We hebben nu nog een gat van 30.000 tot 50.000 euro. En dat gaan we in de komende maanden met allerlei acties gaan we dat proberen dicht te leggen. Maar daar hebben we ook alle vertrouwen in.
3: Zo komt er een crowdfunding, maar ook een rommelmarkt, een veiling en benefietavonden.
2: We willen in overleg met een kunstenaar van het koper van het dak willen we kleine kunstwerkjes maken als een soort bedankkunstwerk. Die we aan die mensen geven. Iedere bijdrage telt. Dus ook iemand die zegt, ik wil 5 euro om daarmee één dakpan te steunen. Daar zijn we heel blij mee.
4: Ja, exact.
2: En iemand die zegt, ik wil wel 200 dakpannen steunen. Daar zijn we ook heel blij mee.
3: En dan moet in november de windwijzer een nieuw dak hebben.
2: En dan is de windwijzer klaar voor minimaal de komende 15 jaar. We zien er naar uit.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.
1: Dit is 2. Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. 2. Dit is 2.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20-hoek van Holland richting Gouda staat een file bij Moordrecht van 3 kilometer. De vertraging is 5 minuten. De N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn is nog altijd dicht bij Leimuiden door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedemiddag, het is dinsdag 30 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedammetje door. Straks gaan we het onder andere hebben over de Schiedamse Marleen. Die zocht tijdens de warme dagen van vorige week de verkoeling op in de Lange Haven. En we blikken terug op het evenement Gluren bij de Buren.

0: 2.
1: 2.
2: Marleen van Hilton van 76 jaar heeft van zwemmen in het open water een vast onderdeel van haar dag gemaakt. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam verhuisde, ligt ze vrijwel dagelijks in de Lange Haven. Of het nu hartje weer.

0: op workout zwemmen.
1: Zo, nog even het hoedje pakken.
0: Het hoedje, zwemzonnebril. En daar hangt hij dan.
1: Want zonder deze boeien blijft hij niet makkelijk drijven?
0: Nee, daar gaat het niet om. Het gaat er niet om dat je niet makkelijk blijft drijven. Daar kan ik goed genoeg voor zwemmen. Het gaat erom dat schippers je moeten kunnen zien. Te water, te water. Maar ik zwem als een slak, hoor.
1: Misschien heb je Marleen wel eens zien zwemmen in de Lange Haven in Schiedam. Sinds ze 3 jaar geleden naar Schiedam is verhuisd, zwemt ze hier door weer en wind. En nu met de hoge temperatuur is het extra verfrissend. Toch, Marleen?
0: Ja, het is wel verfrissend, maar wil je weten hoe warm het is?
1: Ja.
0: Het is nu, jongen, 28 graden het water. Dat is warmer dan de Middellandse Zee.
1: En wanneer zwemt u het liefste? Welke temperaturen?
0: Maakt het niet uit.
1: Gewoon altijd?
0: Altijd.
1: Altijd even genieten?
0: Altijd genieten. En op de tijd dat ik wil, hè. Als ik naar een zwembad ga, moet ik 6 euro betalen. Nou, ik ben een krent, dus dat liever niet. En dan zit ik ook nog vast aan de tijd. En ik kan maar een uur. Dus terwijl ik nu, als ik iemand tegenkom, een kennis, ga ik rustig 10 minuten in het water liggen babbelen, weet je wel.
2: Gezellig.
0: Beetje zo gezellig.
3: Hoi. Kom je hoor?
4: Ik ook.
3: Ja, kom maar.
4: Met auto en al.
3: Nee.
1: Verklaren mensen u voor gek dat u hier zwemt?
0: Nou, dat zijn altijd dezelfde vragen. Is het niet koud? Nou, voor mij niet, voor jou wel, denk ik. Is het niet vies? Dat weet ik niet, want ik drink het niet. Hoe oud bent u? Nou, dan tel ik er 5 jaar bij op. Dan zeg ik 81. En dan zijn ze een beetje stil.
1: Ja.
0: Dat moet je altijd doen, hè? 5 jaar bij je leeftijd optellen. Of desnoods, jij bent nog lekker jong. 10 jaar krijg je meer complimenten, hoor.
1: Oh, ja, dat is maar een tip.
0: Dat is de truc. Ja. Ik ga onder de brug door.
1: En waarom dan zwemmen en niet hardlopen?
0: Oh, verschrikkelijk. Of... Oh, doodvermoeiend.
1: Zwemmen is gewoon het allerleukste.
0: Zwemmen is gewoon het lekkerste, het rustigste. Je drijft. We komen uit het water. Dus we gaan weer terug naar het water. Maar zolang ik mijn armen kan bewegen, het water in kan komen en er weer uit kan komen, zonder dat er een lift aan te pas moet komen, blijf ik zwemmen. En ja, kijkertjes van Schiedam en omgeving. Het water is niet vies. Het is gratis. We zijn allemaal arm. Een zwembad kost 6 euro. En je zit vast aan bepaalde tijden. En je moet in een rondje zwemmen. En het wordt voorgepist door pissende bejaarden. Ik ben ook een pissende bejaarde, maar goed. Kom lekker hier zwemmen. Heerlijk. En gezellig.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het wordt niet heel warm vandaag. 22 graden in de middag. Vanavond gaan we de zon pas weer zien, nadat hij vanmiddag even gemist moet worden. Vanavond nog zo'n 19 graden. Morgenochtend begint regenachtig en wordt het ook niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Achtertuinen, terrassen, intuinen en bijzondere locaties in Schiedam veranderden op zondag 28 juni in kleine podia tijdens de eerste Schiedamse editie van Gluren bij de Buren. Nou, en hoe dat eraan toe ging, dat hoor je in de volgende reportage.

0: Van de snoeiharde riffs van een band tot de verfijnde klanken van een jazzgroep of een ingetogen zangeres. Met 42 locaties en met 160 optredens was Schiedam op zondag 28 juni voor het eerst het kloppende hart van Gluren bij de Buren.
1: Als coördinator zeg ik natuurlijk, Gluren bij de Buren is het leukste festival van Nederland. Maar wat is er nou zo leuk aan? Nou, je kan er achter me zien, zeg maar. Je kan gewoon als bezoeker, kan je gewoon in je eigen straat, je eigen stad, kan je op ontdekking naar nieuwe talenten. Dus in dit geval muziek, maar je hebt ook theater, poëzie.
2: De heer is ook de dienaar. En iedereen is er gelijk.
1: Dus dat is gewoon heel leuk om dat te gaan ontdekken, zeg maar. Je eigen stad opnieuw, maar dan met artiesten en leuke locaties.

0: Nou, het is heel bijzonder natuurlijk dat een festival wat al 18 jaar bestaat... nu dus ook als een van de 62 gemeentes ook Schiedam heeft toegevoegd. Ja, zoals je weet, ja, Schiedam heeft al heel veel kunst- en cultuuropties. Maar dit festival was nog onontdekt. Dus vandaar dat het zo bijzonder is dat ja, ook de gemeente het festival heeft ontarmd... om ja, in Schiedam te kunnen plaatsvinden.
1: Niet alleen de buurtgenoten genieten, maar ook voor de artiesten zelf is het festival speciaal.
2: Nou, een waanzinnige eer, man. Ongelooflijke eer. Nee, gewoon leuk.
1: Volgens de organisatie kwamen er gemiddeld zo'n 82 bezoekers per locatie, al zijn nog niet alle bezoekersaantallen binnen. De organisatie spreekt van waardevolle ontmoetingen, nieuwe verbindingen en zelfs de eerste plannen voor samenwerkingen tussen artiesten.
3: Nou, het is heel gezellig. Het is lekker voor de buurt is het leuk dat je elkaar weer tegenkomt. Je hoort op de achtergrond ook allemaal buren met elkaar kletsen. Ik vind het ook wel heel leuk om de amateurkunstenaars, in dit geval Halte Noord, de kans te geven om, om te komen optreden. En ik vind het gewoon heel leuk om mensen te ontvangen.
4: Wij staan hier aan de Rustenburg en ja, er staat een leuke band. En ik moet zeggen dat ja, het zo leuk is dat de mensen gewoon ja, zonder te reserveren gewoon ja, plaats kunnen nemen. En lekker onder het genot van een drankje en een hapje van de muziek kunnen genieten.

Tot zover deze Twee Actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En dinsdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe Twee Actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland richting Gouda staat 4 kilometer file tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het wordt niet heel warm vandaag. 22 graden in de middag. Vanavond gaan we de zon pas weer zien, nadat hij vanmiddag even gemist moet worden. Vanavond nog zo'n 19 graden. Morgenochtend begint regenachtig en wordt het ook niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij de Schiphol-tunnel. 10 minuten vertraging. 1 tunnelbuis is eventjes dicht. Staat een te hoge vrachtwagen voor de tunnel. A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En 10 minuten vertraging heb je ook op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn. Bij Leimuiden is na een ongeluk de weg dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het wordt niet heel warm vandaag. 22 graden in de middag. Vanavond gaan we de zon pas weer zien, nadat hij vanmiddag even gemist moet worden. Vanavond nog zo'n 19 graden. Morgenochtend begint regenachtig en wordt het ook niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Lieselotte Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Alweer 90 kilometer file op de wegen in onze regio. De meeste vertraging heb je momenteel op de A4. Vanuit Amsterdam naar Den Haag is 12 kilometer file tussen Schiphol en Roelof Arendsveen met 1 kwartier vertraging. Verderop richting Rotterdam op de A4 bij knooppunt Ketelplein. De kop van 18 kilometer langzaam rijdend verkeer. Vanaf knooppunt Hoogvliet doe je er ruim 20 minuten langer over. A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Noord 10 minuten oponthoud. A20 Hoek van Holland-Gouda. Daar 1 kwartier vertraging tussen Rotterdam-Krooswijk en Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, het wordt niet heel warm vandaag. 22 graden in de middag. Vanavond gaan we de zon pas weer zien, nadat hij vanmiddag even gemist moet worden. Vanavond nog zo'n 19 graden. Morgenochtend begint regenachtig en wordt het ook niet warmer dan zo'n 22 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Negens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. In het westen van het land een drukke avondspits. 162 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Door 25 kilometer file tussen knooppunt Ketelplein en Zoeterwoudendorp. Richting Den Haag de andere kant op de A4. 10 kilometer file bij Roelof Arendsveen met een kwartier oponthoud. En verder door richting Rotterdam voor knooppunt Ketelplein. 29 kilometer file. File begint al bij Hoogmade. 40 minuten vertraging daardoor. 20 minuten vertraging. Op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht, 9 kilometer file. A20 Gouda, Hoek van Holland, een half uur tijdsverlies tussen knooppunt Gouwe en knooppunt Terbrechtseplein in de vorm van 11 kilometer langzaam rijdend verkeer. N209 Rotterdam-Hazerswoude, 10 minuten vertraging bij Blijswijk en een kwartiertje op de N209 de andere kant op vanuit Hazerswoude naar Rotterdam. Daar staat de file voor Bergsenhoek Noord en is 4 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedemiddag, zon en wolken wisselen elkaar af. Verder blijft het droog. De temperatuur blijft steken op zo'n 23 graden. Vanavond hetzelfde weerbeeld als de temperatuur dan daalt naar een graad of 19. Morgen gedurende de dag kans op een spatje regen en wat frisser.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Drukke spits, 150 kilometer file altijd nog in onze regio. Zo rijdt het langzaam op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp, de kop van 17 kilometer file. Half uur vertraging daar. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 ook dicht is in de richting van Amsterdam. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen, een kwartiertje tijdsverlies. Half uur vertraging op de A4 naar het zuiden vanuit Amsterdam naar Rotterdam. Bij Rijswijk 16 kilometer file vanaf Zoetewoudendorp rijdt het langzaam. 20 minuten vertraging op de A12. Vanuit Arnhem naar Den Haag bij Woerden. 20 minuten extra ook op de A20, Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. De andere kant op is de vertraging 20 minuten op de A20 richting Hoek van Holland bij Terbrechtseplein. Dan naar de N209, Rotterdam-Hazerswoude bij Blijswijk een kwartiertje oponthoud. Kwartiertje vertraging op de N209 richting Rotterdam bij Bergsenhoek Noord. En een kwartier vertraging op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel. Bij Capelle aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 30 juni. Je luistert naar 295.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over orgeljoken. Na de winst van Marokko gaat de Vlaardingse niet naar de Verenigde Staten voor het WK. We gaan het hebben over een nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. En je hoort alles over een mogelijke melding van een schietpartij maandagavond.

0: Hoe lang heeft je koffer zo gelegen?
1: 3 weken.
0: 3 weken?
1: Ja.
0: Je was er al 3 weken klaar voor?
1: Ik was er al 3 weken klaar voor, ja.
2: En nog voordat Orgel-Joke zou vertrekken, komt er alweer een eind aan de reis naar de Verenigde Staten. Door de FIFA werd Joke Meijer gevraagd om te spelen, voorafgaand van de wedstrijd. Eerst tegen Zweden, maar toen viel ze. Later tegen Marokko, maar ook dat lukte niet. Vervolgens zou ze voorafgaand van de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal optreden. Maar Nederland verloor dinsdagochtend van Marokko na penalties en is dus uitgeschakeld op het WK. En zo komt er geen wereldwijde doorbraak voor de Vlaardingse.
0: Hier zag het er nog goed uit, Joke.
1: Ja, hier hadden we goede hoop, hè. Echt bizar. Want de ene valt en de ander die duikt hem erin. Hè. Heel knap gedaan. Nu aan volhouden moesten ze het.
0: Ja, dat hebben ze niet gedaan.
1: En dat is helaas niet gelukt. Ik werd om 1:30 wakker. Ja. Toen heb ik mijn tv aangedaan. Nou, toen zag ik nog wat dingen gebeuren. Ja, en daarna, toen heb ik tot 6:00, maar ik kon toch niet slapen. Ik denk, nou ga ik kijken. Ja. Dus toen heb ik gezien hoe het verloop is gegaan. Ja, en, maar als je ouder wordt, dan leer je wel incasseren. Mm-hmm. Hè? En je weet dat het kon gebeuren. Ik bedoel, maar desalniettemin had ik natuurlijk heel graag gegaan.
0: Ja.
1: Ondanks dat ik in het begin heel erg tegenop zat.
0: Ja, ja.
1: En ik had natuurlijk veel te veel bij me. Maar ik ging natuurlijk voor best een aantal dagen, 5 dagen. En ik heb altijd al liever te veel bij me als te weinig. Maar dat is vrouw eigen, denk ik.
0: Nou, je moet op alles voorbereid zijn natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. En je kleed je omdat het zo warm is ook een aantal keren.
0: Woensdagochtend, 10:00 zou je vliegen.
1: Ja.
0: Hoe ziet je dag er nu uit, morgen?
1: Ja, gewoon rustig. Alleen ik ben wel weer mijn bladmuziek aan het indelen. Want ik had zaterdag een optreden in Zeeland bij de ballade. En dat kan nu gewoon doorgaan.
0: Ja.
1: Dus nu moet ik weer even omschakelen. En die liedjes weer even gaan oefenen. En kijken wat ik daar precies ga spelen. En waarschijnlijk speel ik ook een stukje van mijn medley die ik zou doen in Houston. Maar dan met de voetbalnummers er een beetje uit. Dus dat is weer even wennen, want ja, ik heb zo hard geoefend erop. Dus dan moeten er wat stukken tussenuit, maar komt goed.
0: Ja.
1: Zo, dan gaan we dat dadelijk netjes in de kast allemaal doen.
0: Het is in ieder geval de koffer uit.
1: En dan ga ik het volgende weer halen. Maar dat komt goed, hij komt leeg.

0: dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het voelde vandaag misschien wat fris aan, zeker in vergelijking met vorige week. Maar vanavond komt de zon nog even tevoorschijn, verder daalt de temperatuur naar een graad of 19. Morgen kans op een spatje regen in de ochtend en verder loopt de temperatuur op naar 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het duurt nog zeker een half jaar voordat duidelijk wordt waar het nieuwe asielzoekerscentrum in Schiedam komt. De gemeente laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat pas bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel wordt gepresenteerd. Eerder leek het voormalige kantoorgebouw De Torendijk de nieuwe opvanglocatie te worden, maar in april bleek renovatie te duur. Sindsdien is de gemeente opnieuw op zoek. Ook het eerder onderzochte weidegebied bij Sportpark Teurleden blijft in beeld, maar de gemeente kiest ervoor om opnieuw de hele stad te onderzoeken. De gemeenteraad praat in september mee over de criteria voor een geschikte locatie. Opvallend is dat de verwachte opvangopgave stijgt. Schiedam moet volgens de nieuwe prognose geen 275, maar 327 asielzoekers opvangen. Daarnaast groeit ook de achterstand bij de huisvesting van statushouders. Per 1 juli loopt die verwachting op tot 205 mensen. Woningcorporatie WoonPlus verwacht daarvoor voor oktober slechts 88 mensen aan een woning te kunnen helpen. Meer hierover lees je op onze website ditis2.nl.

0: Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranichse voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Siebe van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
1: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
2: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
3: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
2: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
1: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest, maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Dat ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
2: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
3: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten te op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
4: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
2: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
4: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met Men Driehoek, dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
1: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat de Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen, maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
2: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
1: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
0: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website. Website ditis2.nl.

Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waarvan er niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
1: Er zat bij mij op de balie, zat de knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dus klaar.
2: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
1: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
0: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
3: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
0: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog langzaam rijdend verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging bij Zoeterwoudendorp. Op de A20, Hoek van Holland-Gouda, nog 10 minuutjes bij Moordrecht. Ook de andere kant op nog 10 minuten vertraging op de A20. Vanuit Gouda naar Hoek van Holland staat de file bij Rotterdam Prins Alexander. En 10 minuten vertraging bij Capelle aan den IJssel. Nog op de N219 vanuit Zevenhuizen naar Capelle aan den IJssel rijdt het langzaam vanaf Nieuwekerk aan den IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Goedenavond, het is dinsdag 30 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waar er niemand van op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.
1: Dirty mind turns me on just from the visual.

0: is 2.
1: Een uitvaart waar niemand op afkomt om afscheid te nemen. Voor veel mensen is het een grote angst, maar voor een enkeling in Vlaardingen en Schiedam de realiteit. Dit wordt ook wel een eenzame uitvaart genoemd. Nou, toch proberen uitvaartondernemer Andries en dichters Yvette en Elijah de eenzame overledenen een waardig afscheid te geven. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Het nieuwe jaar is net een dag oud en ergens in een pub in het Engelse Bromley heft een vader het glas. Proost vol trots op de geboorte van zijn zoon. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat er geproost is op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Ik proost en laat mijn fantasie de vrije loop. Ik zie je voor me, als jong volwassen man in diezelfde pub in Engeland. En stel me zo voor hoe jij met dorpsgenoot David Bowie proost op de golden years.
3: Stel je voor, je komt te overlijden en er is niemand die op jouw begrafenis of crematie afkomt. Een grote angst voor veel mensen, maar helaas de realiteit voor een enkeling. Dit noem je een eenzame uitvaart. In de regio Vlaardingen en Schiedam komt dit ook meerdere keren per jaar voor. Diegene komt dan onder meer terecht bij uitvaartondernemer Andries Frederik.
4: We hebben hier de rouwkamer. We hebben er 2, maar deze rouwkamer die staat nu al klaar. Dus.
3: Hij verzorgt alle eenzame uitvaarten in onder meer Schiedam en Vlaardingen.
4: Dit is onze rouwkamer, een van de 2. En dit is ook de ruimte waar afscheid genomen wordt. In principe is het zo dat crisismanager die belt, want er is iemand overleden in een woonhuis of op straat. Als het lichaam dan is vrijgegeven, want dat is het belangrijkste, dan worden wij gelijk gebeld. Dan gaan we overbrengen hier naar ons uitvaartcentrum. Vervolgens, wat ik al zei, de gemeente die gaat dan uitzoeken of er inderdaad familie is en familie bereid is om eventueel de opdracht te verstrekken, hier wat de uitvaart te regelen. En als er echt niemand is, dat kan ook, dan moet op een gegeven moment de gemeente de knoop door gaan hakken. En dat is gewoon geen leuke beslissing. Nee. Maar uiteindelijk moeten wij dan wel door. En dan gaan wij inderdaad zorgen van oké, ik ga contact leggen met de dichter van dienst.
3: De dichters van dienst, waar Andries over begint, is een initiatief van de Schiedamse oud-stadsdichter Yvette. Zij wordt door Andries ingeschakeld zodra er een eenzame uitvaart gaat plaatsvinden in Schiedam. Zij schrijven dan een gedicht over de overleden persoon met alle informatie die ze kunnen vinden.
2: Ik had ervan gehoord in Rotterdam en in Gouda en nog wat andere steden. Ik vond dat heel mooi. En toen ik stadsdichter was, dacht ik, nou, als ik iets achterlaat, dan zou dat iets heel moois zijn. En dat is gelukkig gelukt.
4: Ja, de dichter gaat meestal bij de overledene staan. En hebben we helemaal niemand erbij, dan komt in ieder geval ons personeel erbij staan. Als laatste eerbetoon en een stukje respect naar de overledene. Zodat de dichter niet alleen staat, maar dat we proberen toch met zoveel mogelijk mensen erbij te zijn.
5: Ja, en dan ga je kijken, contact opnemen met Andries. En of er nog een nabestaande is, of een buurman, of iets bekends van de persoon.

0: Gedicht. André doet een korte inleiding. Die leest een gedicht voor. Vaak is er, soms is er nog wel eens iemand bij, bijvoorbeeld een begeleider van Paameijer. Als je het hebt over verwarde personen, want helaas hebben we daar ook best veel van die dan op zo'n manier aan hun einde komen. En dan ben je met elkaar nog een minuut stil en dan houdt hij op. Ja. Ja. En dan sta je ineens weer buiten. En dat, vooral dat. Het is het allemaal net niet, zeg maar. En toch is dat wel nog iets, want anders was het niet.
1: Ik denk bij mezelf altijd, zo iemand is ook in de kroeg geweest, heeft ook kerst gevierd. En het einde van het bestaan is niemand die nog hem of haar gekend heeft. Dat geeft wel een triest gevoel. En dat is een beetje de lading die dan dat dekt, zeg maar.
2: Wat doet dat met je, zo'n eenzame uitvaart?
3: Ja, dit is niet waar ik ooit uitvaartverzorger voor ben geworden. Je wil samen met een familie, met naasten, een puzzel leggen van oké. En iemand die overleden is, misschien hebben ze zelf de wensen kenbaar gemaakt. Daar hou je veel meer voldoening uit. Dit is niet af. Dit is eigenlijk, ik doe het met alle liefde. Hè, want wat ik zei, ik stel mijn uitvaartcentrum niet voor niet zomaar beschikbaar. Maar het is niet zoals het eigenlijk hoort. Dus dat voelt niet goed.
1: Ja, dat doet wel een beetje. Ik heb Yvette ook gelijk gebeld. Van, joh, Yvette, ik moet even gewoon verbabbelen, even het verhaal kwijt. En er was wel een iemand die in Vlaardingen woonde. En die ging elke dag Albert Heijn ging die langs. En ging er gewoon zitten en een beetje mensen kijken, een beetje mensen praten. En dat was het. Meer was er niet bekend over die man. En dat neem je wel mee in je verhaal van, oké, je bent daar geboren. Je komt in een stad te overlijden die je waarschijnlijk niet kent. Ja, en dat draag je dan voor bij een uitvaart die 10 minuten, een kwartier duurt. Ja. En dat is het verhaal eigenlijk. En dat geeft het troosteloze van een uitvaart wel een beetje aan. Het is natuurlijk altijd wel een troosteloze omgeving. Maar als je soms binnen 10 minuten al buiten staat, je probeert het een plekje te geven, maar het went toch ergens ook weer niet, zeg maar.
0: En gewoon het feit dat niemand hier alleen hoeft te gaan, dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Bedoel, het zou ook zomaar je moeder kunnen zijn, bij wijze van, die uit het oog bent verloren. Mijn allereerste crematie was een dame die had iedereen overleefd en zelf geen kinderen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, niet zo schrijnend. En tegelijkertijd, ja, je wilt toch eigenlijk dat iemand haar uitgeleide doet. En dat vind ik gewoon echt een mooie gedachte. Dat we daar in ieder geval dat hele kleine schakeltje, al is het maar echt dit, toch kunnen toevoegen.
3: En wat een hele mooie is geweest, en dat klinkt ook weer, dat was met Yvette, de dichter van dienst, die ging mee naar de begraafplaats. En die heeft daar een gedicht voor gedragen. Die meneer die was geboren in Engeland, in dezelfde geboorteplaats als David Bowie. En zij heeft een gedicht voor gedragen, wat eigenlijk aansloot op het verhaal van, misschien heeft hij ooit in de pub gezeten met David Bowie. En daarop aansluitend hebben we Heroes van David Bowie gedraaid bij het graf. Ja, dat zijn momenten. Ja, dan sta je ook met kippenvel. Want dat is gewoon heel mooi en toch heel klein.
0: Het jaar loopt ten einde en ergens daarboven neem jij nu je plek in. Een nieuwe plek. Een nieuwe stoep, je trekt een biertje open en kijkt naar beneden. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat je terugkijkt en nog één keer een proost uitbrengt op jouw leven zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Proost en vaarwel.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het voelde vandaag misschien wat fris aan, zeker in vergelijking met vorige week. Maar vanavond komt de zon nog even tevoorschijn, verder daalt de temperatuur naar een graad of 19. Morgen kans op een spatje regen in de ochtend en verder loopt de temperatuur op naar 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Maandagavond kwam er een melding binnen bij de politie van iemand die zei beschoten te zijn. Dit zou zijn gebeurd op de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Agenten kwamen met meerdere eenheden in kogelwerende vesten ter plaatse. Op locatie waren de mensen echter verbaasd door de komst van de politie. Op hun locatie bleek niets aan de hand te zijn. Wat volgde was een grote zoekactie door delen van Schiedam, waaronder de Gorsse en Nieuwland, door meerdere eenheden. En zelfs de politiehelikopters cirkelden enige tijd boven Schiedam. Een dader en zelfs een slachtoffer werden echter niet aangetroffen. Ambulances stonden paraat op de Gerrit Verboonstraat voor als er een slachtoffer gevonden zou worden, maar die werd nooit aangetroffen. Nou, even later ging de politie al snel uit van een valse melding en is de zoekactie op straat beëindigd.

0: Een eenjarig jongetje is donderdagavond 25 juni alleen achtergebleven bij een kinderopvang in Schiedam. Bij het kinderdagverblijf Bellefleur, een vestiging van Comkids aan de Eduard van Beinumlaan in Groenoord, ging het mis toen het personeel de locatie afsloot. De ouders kwamen langs en bleken voor een dichte deur te staan. Wat is daar misgegaan en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Afgelopen donderdag 25 juni is een jongetje van 1 jaar oud alleen achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Dat gebeurde in kinderdagverblijf Bellefleur aan de Eduard van Beinumlaan in de wijk Groenoord. De ouders van het jongetje kwamen zo rond 5 uur 's middags aan. Een uur voor de sluitingstijd, maar de deur was al dicht. En binnen hoorden ze een kind huilen. Dat was hun zoontje van 1 jaar oud. De medewerkers zouden het jongetje over het hoofd hebben gezien omdat hij lag te slapen.
2: Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Maakt het kind, nou ik had begrepen, het goed. Maar het achterlaten van een kind op de kinderopvang is niet de bedoeling.
1: Volgens Comkids waren de ouders op een normaal tijdstip aanwezig bij de kinderopvang en ligt de schuld dus volledig bij Comkids. Ze zeggen diep geraakt te zijn door het incident. Normaal gesproken moeten kinderen worden geregistreerd in een online systeem wanneer ze gebracht of gehaald worden. En medewerkers mogen pas naar huis als alle kinderen ook zijn opgehaald. Maar dat is donderdag dus niet gebeurd. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en er is een intern onderzoek gestart bij Comkids.
2: Het is goed dat de houder zichtbaar verantwoordelijkheid neemt. Het is ook goed dat ze op haar eigen website een artikel heeft geschreven over de situatie. Dat gebeurt ook niet altijd, dus ze lijkt er erg transparant in te staan.
1: Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door de GGD. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen binnen kinderopvang. En de GGD voert dat toezicht uit namens de gemeente. Nu is er dus een onderzoek gestart naar de betreffende kinderopvang.
2: Het onderzoek zal zich richten op de naleving van de wet kinderopvang. Dat is eigenlijk zoals alle onderzoeken gaan. We toetsen daarbij onder andere de naleving van kwaliteitseisen en regelgeving zoals bepaald in de wet. En we zullen zien in hoeverre in algemene zin dat beleid wordt toegepast in de praktijk. Ja. Wij doen niet aan waarheidsvinding, dus dat is ook goed om te stellen.
1: Het gaat dus puur om, worden de regels nageleefd eigenlijk binnen die wet kinderopvang?
2: Ja, alle houders hebben een eigen kwaliteits- en pedagogisch beleid in lijn met wet en regelgeving. En daar willen wij op toetsen in hoeverre die voldoende concreet is. Specifiek op dit incident inzoomend zien of de protocollen voldoende concreet waren.
1: Hoe lang gaat dat onderzoek ongeveer duren?
2: We kunnen ons voorstellen, ook in het kader van dit incident en alle aandacht die het heeft, dat we daar niet 6 weken over moeten doen.
1: Op basis van de resultaten van het GGD-onderzoek en het interne onderzoek zal Comkids kijken welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast zeggen ze in nauw contact te staan met de ouders van het jongetje van 1 en ook met de rest van de ouders binnen de kinderopvang.

Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag waar deze uitzending herhaald? En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met een nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Voor nu nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.

0: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
1: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat ze ook in hun plannen verankeren.
0: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
2: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
0: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaanderen.

0: Facebook en Instagram. En download onze nieuwsapp.
1: Dit is 2.
2: Chill.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
1: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
0: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
2: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
0: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

tijd. Goedenavond, het is dinsdag 30 juni. Je luistert naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Dit is een nieuwe 2 Actueel. Mijn naam is Dennis en de komende 2 uur neem ik het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. We gaan het onder andere hebben over orgeljoken. Na de winst van Marokko gaat de Vlaardingse niet naar de Verenigde Staten voor het WK. We gaan het hebben over een nieuwe locatie van een asielzoekerscentrum in Schiedam. En je hoort alles over een mogelijke melding van een schietpartij maandagavond.

0: 2.
1: Want hoe lang heeft je koffer zo gelegen?
2: 3 weken.
1: 3 weken?
2: Ja.
1: Je was er al 3 weken klaar voor?
2: Ik was er al 3 weken klaar voor, ja.
3: En nog voordat orgeljoken zou vertrekken, komt er alweer een eind aan de reis naar de Verenigde Staten. Door de FIFA werd Joke Meijer gevraagd om te spelen, voorafgaand van de wedstrijd. Eerst tegen Zweden, maar toen viel ze. Later tegen Marokko, maar ook dat lukte niet. Vervolgens zou ze voorafgaand van de eerstvolgende wedstrijd van het Nederlands elftal optreden. Maar Nederland verloor dinsdagochtend van Marokko na penalties en is dus uitgeschakeld op het WK. En zo komt er geen wereldwijde doorbraak voor de Vlaardingse.
1: Hier zag het er nog goed uit, Joke.
2: Ja, hier hadden we goede hoop, hè. Echt bizar. Want de ene valt en de ander die duikt hem erin, hè. Heel knap gedaan. Nu aan volhouden moesten ze het.
1: Ja, en dat hebben ze niet gedaan.
2: En dat is helaas niet gelukt. Ik werd om 1:30 wakker. Ja. Toen heb ik mijn tv aangedaan. Nou, toen zag ik nog wat dingen gebeuren. Ja, en daarna, toen heb ik tot 6:00, maar ik kon toch niet slapen. Ik denk, nou ga ik kijken. Ja. Dus toen heb ik gezien hoe het verloop is gegaan. Ja, en, maar als je ouder wordt, dan leer je wel incasseren. Mm-hmm. Hè? En je weet dat het kon gebeuren. Ik bedoel, maar desalniettemin had ik natuurlijk heel graag gegaan.
1: Ja.
2: Ondanks dat ik in het begin heel erg tegenop zat.
1: Ja, ja.
2: En ik had natuurlijk veel te veel bij me. Maar ik ging natuurlijk voor best een aantal dagen, 5 dagen. En ik heb altijd al liever te veel bij me als te weinig. Maar dat is vrouw eigen, denk ik.
1: Nou, je moet op alles voorbereid zijn natuurlijk.
2: Ja, ja, ja. En je bekleed je omdat het zo warm is ook een aantal keren.
1: Woensdagochtend, 10:00 zou je vliegen.
2: Ja.
1: Hoe ziet je dag er nu uit morgen?
2: Ja, gewoon rustig. Alleen ik ben wel weer mijn bladmuziek aan het indelen. Want ik had zaterdag een optreden in Zeeland bij de ballade. En dat kan nu gewoon doorgaan.
1: Ja.
2: Dus nu moet ik weer even omschakelen. En die liedjes weer even gaan oefenen. En kijken wat ik daar precies ga spelen. En waarschijnlijk speel ik ook een stukje van mijn medley die ik zou doen in Houston. Maar dan met de voetbalnummers er een beetje uit. Dus dat is weer even wennen, want ja, ik heb zo hard geoefend erop. Dus dan moeten er wat stukken tussenuit, maar komt goed.
1: Ja.
2: Zo, dan gaan we dat dadelijk netjes in de kast allemaal doen.
1: Het is in ieder geval de koffer uit.
2: En dan ga ik het volgende weer halen. Maar dat komt goed, hij komt leeg. Disco.

0: Dit is 2.
1: 4.
2: Goedenavond, het voelde vandaag misschien wat fris aan. Zeker in vergelijking met vorige week. Maar vanavond komt de zon nog even tevoorschijn. Verder daalt de temperatuur naar een graad of 19. Morgen kan er een spatje regen in de ochtend. En verder loopt de temperatuur op naar 23 graden.
0: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 2 actueel.
1: Het duurt nog zeker een half jaar voordat duidelijk wordt waar het nieuwe asielzoekerscentrum in Schiedam komt. De gemeente laat in een brief aan de gemeenteraad weten dat pas bij de eerste raadsvergadering van 2027 een nieuw voorstel wordt gepresenteerd. Eerder leek het voormalige kantoorgebouw De Torendijk de nieuwe opvanglocatie te worden, maar in april bleek renovatie te duur. Sindsdien is de gemeente opnieuw op zoek. Ook het eerder onderzochte weidegebied bij Sportpark Teurleden blijft in beeld, maar de gemeente kiest ervoor om opnieuw de hele stad te onderzoeken. De gemeenteraad praat in september mee over de criteria voor een geschikte locatie. Opvallend is dat de verwachte opvangopgave stijgt. Schiedam moet volgens de nieuwe prognose geen 275, maar 327 asielzoekers opvangen. Daarnaast groeit ook de achterstand bij de huisvesting van statushouders. Per 1 juli loopt die verwachting op tot 205 mensen. Woningcorporatie WoonPlus verwacht daarvoor voor oktober slechts 88 mensen aan een woning te kunnen helpen. Meer hierover lees je op onze website ditis2.nl.

0: Dit is twee. Het nieuwe thuisshirt van Excelsior Rotterdam is gepresenteerd. Op dat shirt staat, net als op andere shirts van de Kranichse voetbalclubs, het logo van de Schiedamse Jets Foundation. De plek is door stadgenoot DSW geschonken aan Jets. Onze verslaggever Siebe van der Ende mocht als een van de eerste het nieuwe shirt zien.
1: Trots dat het op het shirt staat, maar ik denk vooral trots dat, dat wij met Jets omarmd worden eigenlijk door DSW op deze manier. En ook een soort een samen reis aangaan in een boodschap de wereld inzenden.
2: Sinds 2004 is de Schiedamse zorgverzekeraar DSW de hoofdsponsor van de voetbalclub uit Kralingen. En sinds 2017 geeft DSW hun plek op het shirt en ook op de reclameborden weg aan een goed doel. De komende 2 jaar is die plek voor de Jets Foundation.
3: Wij kiezen altijd een goed doel wat echt leidt tot dat mensen meer mogelijkheden hebben om gezond te zijn, om gezond te blijven, om gezond te worden. Echt de stap van zorg naar gezondheid. En Jets past daar fantastisch bij, omdat Jets echt projecten doet, met jongeren aan de slag gaat, dingen onderneemt, initiatieven onderneemt om veel meer gelijke kansen bij jongeren te hebben. En als jongeren gelijke kansen hebben, hebben ze een beter leven, hebben ze een prettiger leven en daardoor hebben ze ook een gezonder leven.
2: Jets op het shirt van een eredivisieclub. Ik zie al een glimlach. Wat voor gevoel brengt dat bij jou?
1: Nou ja, super tof gevoel natuurlijk. Ik ben normaal geen voetbalfan geweest, maar sinds ik weet dat dit hoogwaarschijnlijk ging gebeuren, ben ik wel Excelsior gaan volgen natuurlijk. En dat geeft een uniek gevoel. En ik denk dat het ook een hele mooie kans is voor ons gedachtegoed. Ook het gedachtegoed van DSW over hoe we naar zorg kijken. Over hoe we kijken naar hoe je met mensen om te gaan hebt. En ik denk dat dit een mooie uiting daarvan is.
2: Er zijn natuurlijk meerdere andere organisaties die op dat shirt nu hebben gestaan. Wat heeft dat die andere stichtingen en organisaties opgeleverd?
3: Ja, verschillende dingen. Sommige stichtingen zijn er veel meer bekender door geworden. Andere stichtingen die hebben geld weten te op te halen van publiek, van andere sponsoren van Excelsior. Maar het gaat ons erom Jets meer bekendheid te geven, om Jets te ondersteunen. Maar vooral ook om die jongeren te ondersteunen die dat ook echt nodig hebben.
4: We zijn zelf ook heel actief, nadrukkelijk sociaal en maatschappelijk met onze Excelsior Foundation. Daarin zijn we eigenlijk ook altijd aan het kijken van oké, wat kunnen we meer doen voor een mens? De Jets Foundation past daar eigenlijk precies bij met hun programma's en de manier van het gezond, mentale gezondheid, maar ook gewoon het fysieke. En hoe ze daarin jongeren begeleiden, vinden we heel mooi.
2: Is het ook nog meer dan een logootje op een shirt?
4: Uiteraard, want we gaan gewoon een heel tof partnership met Men Driehoek, dan DSW, Jets en wij Excelsior. En we vinden dat leuk en we willen er alles uit proberen te halen hoe we dat gemeenschappelijk kunnen doen. En dat iedereen daar zijn voordeel aan behaalt.
1: Klinkt misschien gek, maar ik hoop niet zozeer dat het Jets heel veel gaat opleveren. Maar vooral stiekem ook een beetje Schiedam en Vlaardingen. Dat het mag opleveren dat we onder de rook van Rotterdam wel hele bijzondere dingen aan het doen zijn. In wat ik net zeg eigenlijk, hoe we naar zorg kijken. We weten van heel veel mensen dat ze op hete kolen lopen. Maar volgens mij, zowel wij als DSW, zijn bezig met niet alleen wachten tot mensen hun voeten verbranden en ze dan helpen, maar juist kijken hoe kunnen we die hete kolen wegnemen. En ik hoop dat we met deze samenwerking, ook met Excelsior, dat gedachtegoed ook onder de aandacht mogen brengen. In eerste instantie voor ons in de regio, maar daarna ook steeds breder in Nederland.
2: Een basketballer die niet per se voetbalfan is, maar nu wel Excelsior-fan is.
1: Zeker weten, ja, 100%. Je gaat me hier vaak genoeg vinden en genoeg mensen meenemen.
0: Okay. Ook zien hoe het shirt eruit ziet? Je vindt de video op onze website, ditis2.nl.

0: Tot zover dit uur van 2 Actueel. Straks zijn we bij je terug met meer nieuws uit Vlaardingen en Schiedam. Na het landelijke nieuws gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waarvan er niemand op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.
1: 2. Dit is 2.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25... Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Goedenavond, het is dinsdag 30 juni. Je luistert nog steeds naar 2 op 95.8 en 107.8 FM. Mijn naam is Dennis en ook dit uur neem ik nog het laatste nieuws uit Vlaardingen en Schiedam met je door. Straks gaan we het onder andere nog hebben over een waardig afscheid voor diegene waar er niemand van op de uitvaart komt opdagen. En er zou maandagavond geschoten zijn in Schiedam. Ik vertel je zo hoe dat precies zit.

0: 2.
1: Een uitvaart waar niemand op afkomt om afscheid te nemen. Voor veel mensen is het een grote angst, maar voor een enkeling in Vlaardingen en Schiedam de realiteit. Dit wordt ook wel een eenzame uitvaart genoemd. Nou, toch proberen uitvaartondernemer Andries en dichters Yvette en Elijah de eenzame overledene een waardig afscheid te geven. Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Julian Jansen.
2: Het nieuwe jaar is net een dag oud en ergens in een pub in het Engelse Bromley heft een vader het glas. Proost vol trots op de geboorte van zijn zoon. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat er geproost is op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Ik proost en laat mijn fantasie de vrije loop. Ik zie je voor me, als jong volwassen man in diezelfde pub in Engeland. En stel me zo voor hoe jij met dorpsgenoot David Bowie proost op de golden years.
3: Stel je voor, je komt te overlijden en er is niemand die op jouw begrafenis of crematie afkomt. Een grote angst voor veel mensen, maar helaas de realiteit voor een enkeling. Dit noem je een eenzame uitvaart. In de regio Vlaardingen en Schiedam komt dit ook meerdere keren per jaar voor. Diegene komt dan onder meer terecht bij uitvaartondernemer Andries Frederik.
4: We hebben hier de rouwkamer. We hebben er twee, maar deze rouwkamer die staat nu al klaar. Dus.
3: Hij verzorgt alle eenzame uitvaarten in onder meer Schiedam en Vlaardingen.
4: Dit is onze rouwkamer, een van de twee. En dit is ook de ruimte waar afscheid genomen wordt. In principe is het zo dat crisismanager die belt, want er is iemand overleden in een woonhuis of op straat. Als het lichaam dan is vrijgegeven, want dat is het belangrijkste, dan worden wij gelijk gebeld. Dan gaan we overbrengen hier naar ons uitvaartcentrum. Vervolgens, wat ik al zei, de gemeente die gaat dan uitzoeken of er inderdaad familie is en familie bereid is om eventueel de opdracht te verstrekken, in ieder geval de uitvaart te regelen. En als er echt niemand is, dat kan ook, dan moet op een gegeven moment de gemeente de knoop door gaan hakken. En dat is gewoon geen leuke beslissing. Nee. Maar uiteindelijk moeten wij dan wel door. En dan gaan wij inderdaad zorgen van oké, ik ga contact leggen met de dichter van dienst.
3: De Dichters van Dienst, waar Andries over begint, is een initiatief van de Schiedamse oud-stadsdichter Yvette. Zij wordt door Andries ingeschakeld zodra er een eenzame uitvaart gaat plaatsvinden in Schiedam. Zij schrijven dan een gedicht over de overleden persoon met alle informatie die ze kunnen vinden.
2: Ik had ervan gehoord in Rotterdam en in Gouda en nog wat andere steden. Ik vond dat heel mooi. En toen ik stadsdichter was, dacht ik, nou, als ik iets achterlaat, dan zou dat iets heel moois zijn. En dat is gelukkig gelukt.
4: Ja, de dichter gaat meestal bij de overledene staan. En hebben we helemaal niemand erbij, dan komt in ieder geval ons personeel erbij staan. Als laatste eerbetoon en een stukje respect naar de overledene. Zodat de dichter niet alleen staat, maar dat we proberen toch met zoveel mogelijk mensen erbij te zijn.
5: Ja, en dan ga je kijken, contact opnemen met Andries. En of er nog een nabestaande is, of een buurman, of iets bekends van de persoon. Dan ga je daar een gedicht op maken. Maar het gebeurt ook eens dat er helemaal niks te achterhalen is. En dan ga je een algemeen gedicht maken.
6: Ja, dan weet je niks.
5: Dan weet je inderdaad helemaal niks. Nee, zelfs ben ik ook een keertje bij een buurvrouw langs geweest. Maar die wist eigenlijk ook niks van de overledene te vertellen. Ja, dan moet je gewoon een algemeen gedicht maken die de lading wel een beetje dekt.
2: Je komt dus nu echt gewoon binnen, dan staat er een kist. Er wordt muziek opgezet, wij geven dan vaak door. Dat matcht een beetje bij het gedicht. Andries doet een korte inleiding. Je leest een gedicht voor. Vaak is er, soms is er nog wel eens iemand bij, bijvoorbeeld een begeleider van Paameijer. Als je het hebt over verwarde personen, want helaas hebben we daar ook best veel van die dan op zo'n manier aan hun einde komen. En dan ben je met elkaar nog een minuut stil en dan houdt hij op. Ja. Ja. En dan sta je ineens weer buiten. En vooral dat. Het is het allemaal net niet, zeg maar. En toch is dat wel nog iets, want anders was er niets.
5: Ik denk bij zelf altijd, zo iemand is ook in de kroeg geweest, heeft ook kerst gevierd. En aan het einde van het bestaan is niemand die nog hem of haar gekend heeft. Dat geeft wel een triest gevoel. En dat is een beetje de lading die dan dat dekt, zeg maar.
7: Wat doet dat met je, zo'n eenzame uitvaart?
4: Ja, dit is niet waar ik ooit uitvaartverzorger voor ben geworden. Je wil samen met een familie, met naasten, een puzzel leggen van oké. En iemand die overleden is, misschien hebben ze zelf de wensen kenbaar gemaakt. Daar hou je veel meer voldoening uit. Dit is niet af. Dit is eigenlijk, ik doe het met alle liefde. Hè, want wat ik zei, ik stel mijn uitvaartcentrum niet voor niet zomaar beschikbaar. Maar het is niet zoals het eigenlijk hoort. Dus dat voelt niet goed.
5: Ja, dat doet al een beetje. Ik heb Yvette ook gelijk gebeld. Joh, Yvette, ik moet even gewoon verbabbelen, even het verhaal kwijt. En er was wel een iemand die in Vlaardingen woonde. Die ging elke dag Albert Heijn ging die langs. En ging er gewoon zitten en een beetje mensen kijken, een beetje mensen praten. En dat was het. Meer was er niet bekend over die man. En dat neem je wel mee in je verhaal van, oké, je bent daar geboren. Je komt in een stad te overlijden die je waarschijnlijk niet kent. Ja, en dat draag je dan voor bij een uitvaart die 10 minuten, een kwartier duurt. Ja. En dat is het verhaal eigenlijk. En dat geeft het troostloze van een uitvaart wel een beetje aan. Het is natuurlijk altijd wel een troostloze omgeving. Maar als je soms binnen 10 minuten al buiten staat, je probeert het een plekje te geven. Maar het went toch ergens ook weer niet, zeg maar.
0: En gewoon het feit dat niemand hier alleen hoeft te gaan, dat vind ik gewoon een mooi gegeven. Bedoel, het zou ook zomaar je moeder kunnen zijn, bij wijze van, die uit het oog bent verloren. Mijn allereerste crematie was een dame die had iedereen overleefd en zelf geen kinderen. Dus dat is, zou je kunnen zeggen, niet zo schrijnend. En tegelijkertijd, ja, je wilt toch eigenlijk dat iemand haar uitgeleiden doet. En dat vind ik gewoon echt een mooie gedachte. Dat we daar in ieder geval dat hele kleine schakeltje, al is het maar echt dit, toch kunnen toevoegen.
8: En wat een hele mooie is geweest, en dat klinkt ook weer, dat was met Yvette, de dichter van dienst, die ging mee naar de begraafplaats. En die heeft daar een gedicht voor gedragen. Die meneer die was geboren in Engeland, in dezelfde geboorteplaats als David Bowie. En zij heeft een gedicht voorgedragen wat eigenlijk aansloot op het verhaal van, misschien heeft hij ooit in de pub gezeten met David Bowie. En daarop aansluitend hebben we Heroes van David Bowie gedraaid bij het graf. Ja, dat zijn momenten. Ja, dan sta je ook met kippenvel. Want dat is gewoon heel mooi en toch heel klein.
0: Het jaar loopt ten einde en ergens daarboven neem jij nu je plek in. Een nieuwe plek. Een nieuwe stoep, je trekt een biertje open en kijkt naar beneden. Althans, dat stel ik me zo voor. Dat je terugkijkt en nog één keer een proost uitbrengt op jouw leven, zoals ik dat nu ook doe. Met het voor jou kenmerkende biertje in de hand en één hand vrij om je uit te zwaaien. Proost en vaarwel.

0: with me.
1: Dit is 2.
2: 4.
3: Goedenavond, het voelde vandaag misschien wat fris aan, zeker in vergelijking met vorige week. Maar vanavond komt de zon nog even tevoorschijn, verder daalt de temperatuur naar een graad of 19. Morgen kans op een spatje regen in de ochtend en verder loopt de temperatuur op naar 23 graden.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

0: 3, 4.
1: 2 april. Maandagavond kwam er een melding binnen bij de politie van iemand die zei beschoten te zijn. Dit zou zijn gebeurd op de Lange Nieuwstraat in Schiedam. Agenten kwamen met meerdere eenheden in kogelwerende vesten ter plaatse. Op locatie waren de mensen echter verbaasd door de komst van de politie. Op hun locatie bleek niets aan de hand te zijn. Wat volgde was een grote zoekactie door delen van Schiedam, waaronder de Gorsen en Nieuwland, door meerdere eenheden. En zelfs de politiehelikopters cirkelden enige tijd boven Schiedam. Een dader en zelfs een slachtoffer werden echter niet aangetroffen. Ambulances stonden paraat op de Gerrit Verboonstraat voor als er een slachtoffer gevonden zou worden, maar die werd nooit aangetroffen. Nou, even later ging de politie al snel uit van een valse melding en is de zoekactie op straat beëindigd.

0: Een 1-jarig jongetje is donderdagavond 25 juni alleen achtergebleven bij een kinderopvang in Schiedam. Bij het kinderdagverblijf Bellefleur, een vestiging van Comkids aan de Eduard van Beinumlaan in Groenoord, ging het mis toen het personeel de locatie afsloot. De ouders kwamen langs en bleken voor een dichte deur te staan. Wat is daar misgegaan en hoe heeft dat kunnen gebeuren? Je hoort er meer over in de reportage van onze verslaggever Siebe van der Ende.
1: Afgelopen donderdag 25 juni is een jongetje van 1 jaar oud alleen achtergelaten in een kinderopvang in Schiedam. Dat gebeurde in kinderdagverblijf Bellefleur aan de Eduard van Beinumlaan in de wijk Groenoord. De ouders van het jongetje kwamen zo rond 5 uur 's middags aan. Een uur voor de sluitingstijd, maar de deur was al dicht. En binnen hoorden ze een kind huilen. Dat was hun zoontje van 1 jaar oud. De medewerkers zouden het jongetje over het hoofd hebben gezien, omdat hij lag te slapen.
2: Gelukkig is het in dit geval goed afgelopen. Maakt het kind, nou ik had begrepen, het goed. Maar het achterlaten van een kind op de kinderopvang is niet de bedoeling.
1: Volgens Comkids waren de ouders op een normaal tijdstip aanwezig bij de kinderopvang en ligt de schuld dus volledig bij Comkids. Ze zeggen diep geraakt te zijn door het incident. Normaal gesproken moeten kinderen worden geregistreerd in een online systeem wanneer ze gebracht of gehaald worden. En medewerkers mogen pas naar huis als alle kinderen ook zijn opgehaald. Maar dat is donderdag dus niet gebeurd. De betrokken medewerkers zijn op non-actief gesteld en er is een intern onderzoek gestart bij Comkids.
2: Het is goed dat de houder zichtbaar verantwoordelijkheid neemt. Het is ook goed dat ze op haar eigen website een artikel heeft geschreven over de situatie. Dat gebeurt ook niet altijd. Dus ze lijkt er erg transparant in te staan.
1: Daarnaast wordt er onderzoek gedaan door de GGD. De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de kwaliteitseisen binnen kinderopvang. En de GGD voert dat toezicht uit namens de gemeente. Nu is er dus een onderzoek gestart naar de betreffende kinderopvang.
2: Het onderzoek zal zich richten op de naleving van de wet kinderopvang. Dat is eigenlijk zoals alle onderzoeken gaan. We toetsen daarbij onder andere de naleving van kwaliteitseisen en regelgeving zoals bepaald in de wet. En we zullen zien in hoeverre in algemene zin dat beleid wordt toegepast in de praktijk. Ja. Wij doen niet aan waarheidsvinding, dus dat is ook goed om te stellen.
1: Het gaat dus puur om, worden de regels nageleefd eigenlijk binnen die wet kinderopvang?
2: Ja, alle houders hebben een eigen kwaliteits- en pedagogisch beleid in lijn met wet en regelgeving. En daar willen wij op toetsen in hoeverre die voldoende concreet is. Specifiek op dit incident inzoomend zien of de protocollen voldoende concreet waren.
1: Hoe lang gaat dat onderzoek ongeveer duren?
2: We kunnen ons voorstellen, ook in het kader van dit incident en alle aandacht die het heeft, dat we daar niet 6 weken over moeten doen.
1: Op basis van de resultaten van het GGD-onderzoek en het interne onderzoek zal Comkids kijken welke maatregelen nodig zijn om herhaling te voorkomen. Daarnaast zeggen ze in nauw contact te staan met de ouders van het jongetje van 1 en ook met de rest van de ouders binnen de kinderopvang.

0: Tot zover deze twee actueel. Heb je iets gemist gedurende de dag, wordt deze uitzending herhaald. En woensdagavond vanaf 6 uur zijn we er weer met de nieuwe twee actueel. In de tussentijd vind je het laatste nieuws uit Schiedam en Vlaardingen op ditis2.nl. Verder nog een fijne dag en heel graag tot de volgende keer.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal. Het nieuws uit Vlaardingen.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws uit Vlaardingen en Schiedam.

Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen.